Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
2: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. Elise Mertens gaat dan weer niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Amerikaans-Tsjechisch duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Vandaag mochten we onze dag starten met een duet uit de jaren 80. Meer bepaald deze van Paul McCartney samen nog met Michael Jackson en CCC. Welkom in de Vroege Vogels tot 8 met Mike.

0: Two Princes met Spin Doctors. Wat hebben we nog allemaal klaar liggen? Real Thing komt eraan. Harry Styles. We hebben ook nog Alex Warren. En deze van Gunther Neefs.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

You to me are everything. We gaan naar Middelkerk. Want zaterdag aanstaande heb je in de bibliotheek van Middelkerk vanaf 10 uur de boekstartpret voor de allerkleinste. En dit dan tot 3 jaar. Voor de allerkleinste wordt het voorlezen eigenlijk een nieuwe en warme ontdekkingstocht. Het is gratis en dit vanaf 10 uur zaterdag aanstaande.

Vandaag dus donderdag 10 september. En op 10 september 1933 werd Karl Lagerfeld geboren. Dat is de Duitse modeontwerper, kunstenaar en fotograaf. En helaas overleden in 2019.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Corvettes en Mustangs die palmen de Zeedijk van Middelkerke zondag aanstaande in. En dit dan voor een dag vol Amerikaanse PK's. Bewonder de wagens tijdens de Static Show en geniet van de sfeer tussen de liefhebbers van deze klassiekers. Ze starten om 14:30 een rondrit en vanaf 17:30 keert de caravaan dan terug. Je kunt ze gaan bewonderen vanaf 10:00 zondag aanstaande op de Zeedijk in

0: Sasha Breddy.
1: Was nog eentje uit de jaren 70 van Tol Hansen en Big City. Voor 7 uur nog deze van Weeks & Company.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerke en Blankenberge zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
2: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
3: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen €4.000 in ons land.
1: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Palco en de commissar. Ik denk wel dat Rock Me Amadeus van deze formatie eigenlijk de bekendste nummer is. Het was trouwens ook nog eens een nummer 1 hit. Welkom, dit is Belinda FM.

Dutchet. De Panne organiseert op dinsdag 22 september een namiddag rond de dementie in de boren. En dit dan naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag. Deelnemers die krijgen er informatie over dementie en het infopunt dementie. Met ook ruimte voor ontmoeting bij gratis koffie en gebak. Live muziek krijg je van Lunacoustic. En de deuren gaan open om 13 uur. Programma die loopt tot 16:30. De deelname, dat is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. En dat kan je nog doen tot maandag aanstaande via depanne.be/wereldalzheimerdag ofwel via dementie@depanne.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Ed Sheeran en Middelkerk is op zoek naar vrijwilligers die als buddy anderstalige nieuwkomers willen begeleiden. Ze gaan dan enkele keren per maand langs bij een persoon of bij een gezin in de gemeente om hen te helpen de omgeving te leren kennen. Ook ondersteunen ze bij de praktische en administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld de huisvesting, inschrijven voor een sociale woning en dergelijke meer. Het aantal uren per week, dat is altijd bespreekbaar en wie vrijwilliger wil worden, moet wel minstens 18 jaar zijn. Buddies krijgen dan begeleiding van de sociale dienst, kunnen bijscholing volgen en ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Aanmelden doe je via de sociale dienst @middelkerke.be.

Anastasia en Left Outside Alone. Het gemeentebestuur trouwens van Middelkerke heeft 4 openbare boomgaarden. De appels zijn rijp en de inwoners mogen die gratis meenemen in het kader van Plukfruit. Dat is een project waarbij in verschillende groene zones fruitbomen werden aangeplant. De locaties zijn het pleintje op het einde van de Strandloperslaan in Westende, het Buggenbeurenplein in Schoren, de Hofstraat ter hoogte van de Wilde Wijkensite in Westende-Dorp en de Dix-Muidenstraat ter hoogte van het basketbalpleintje in Sint-Pieterskapelle.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Another Few Things 54 Ultra and Talk to You. Laten we eens werk draaien van meer dan 20 jaar terug in de tijd. Uit 2006 is deze Vonken en Vuur van Clouseau.

moet zo ergens eind van de jaren 80 geweest zijn, deze Jason Donovan. Leffingeleuren, het laatste zomerfestival, dat gaat van start morgen tot en met zondag aanstaande. In en rond de kerk van Leffingen kan je dan 3 dagen lang gaan genieten van de sfeer, hapjes, drankjes en een sterke muzikale omlijsting. Tijdens het festival zijn er wel ook nog eens tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Het gaat dus door in de centrumstraten van Leffingen. De toegang is er gratis voor de straatanimatie. En de concerten zijn helaas wel allemaal al uitverkocht. Zo, en vroeg of vogels, morgen terug vanaf 6 uur. Fijne dag, tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
2: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging op met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
3: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
1: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
1: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

De Franse Vanessa Paradis, wel, die brak op 14-jarige leeftijd wereldwijd door met Joe Le Taxi. Dit hier, Be My Baby, is een productie natuurlijk van Lenny Kravitz. En deze Vanessa Paradis had ooit een relatie met Johnny Depp, waarmee ze twee kinderen heeft. Daar kwam een einde aan in 2012. Goedemorgen.

0: Pharrell Williams, die de wereld verbaasde met zijn grote hit Happy, weet je nog wel. Freedom hoorde je net. En nu een nacht in Amsterdam. Dat moet leuk zijn, Bazaar.
1: Ik vraag

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanaf morgen vrijdag tot en met maandag 14 september staat de Ieperse binnenstad opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse togedagen. Dit traditionele shoppingweekend luidt al jaren de start van het najaar in en brengt handelaars, bezoekers en straatcomité's samen voor 4 dagen vol sfeer, beleving en gezelligheid.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soullegende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

En dan nog een kort weerbericht. Vandaag wisselen opklaringen zich af met bewolkte perioden waarbij er soms wat neerslag kan vallen. Het wordt frisser met maxima rond de 18 graden vandaag.

Karol G en Bruno Mars en Still. Ik heb nog eentje van lang geleden, 1970 moet het geweest zijn. Het was een hit hoor, I Hear You Knocking van Dave Edmunds.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Wielertoeristen die gingen tijdens de eerste editie van de Camel Klim tot het uiterste. Ze reden vanuit Kemmeldorp een individuele tijdrit van 1,5 kilometer tot bovenop de Camelberg. De organisatie die hoopt dat de wedstrijd kan uitgroeien tot een nieuwe traditie. Ook Middelkerke doet zondag mee aan Open Monumentendag. Op 13 september kan je in Slijpen, Schoren en Sint-Pieterskapelle verschillende kerken bezoeken. Onder het thema In goede handen krijgen kunstenaars er de ruimte. Zij vertellen zelf meer over hun werk tijdens het vrije bezoek tussen 2 en 5 uur 's middags. Het gaat opnieuw beter met de vestiging van Daikin in Oostende. Dat bleek tijdens een bedrijfsbezoek van Vlaams minister Melissa de Prater. De Vlaamse regering die wil het gebruik van warmtepompen en airco's verder stimuleren. Ho West en zorggroep Heilig Hart bouwen samen een nieuwe kinderopvang op de campus Kortrijk-Weide. De opvang die moet een plek worden waar praktijk, onderwijs en onderzoek samenkomen. Studenten uit verschillende zorgopleidingen die denken mee na over de kinderopvang van de toekomst. En dat gebeurde tijdens een inspiratiedag op de campus. Philippe Strobbe wordt de nieuwe directeur van Musea Brugge. De 61-jarige Strobbe volgt Christel Strubbe op, die op 1 september ontslag nam, amper 1 jaar na haar start. Na haar vertrek waren er geruchten over toxisch leiderschap. En Brugge kiest voor Strobbe vanwege zijn ervaring in de culturele sector, zijn snelle inzetbaarheid en zijn duidelijke maar menselijke aanpak. Onze provincie West-Vlaanderen telt dit schooljaar de snelst groeiende groep projecten rond gezonde voeding op school. 11 lokale besturen die doen mee aan een initiatief van de Vlaamse overheid. Het gaat om bijna 22.000 leerlingen in 136 scholen. Roeselare is de actiefste stad met bijna 7.000 leerlingen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet bracht er een bezoek aan Vrije Basisschool Klim.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met bredere opklaringen en de temperaturen die halen dan 16 tot 21 graden. En zaterdag blijft het ook overwegend droog na een start met plaatselijke lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt in het weekend zo'n 19 tot 22 graden bij een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Peter Gabriel, ooit een van de oprichters van de groep Genesis, samen met Phil Collins, maar in 1975 verliet hij de band en dat voor een solo carrière. Zijn eerste grote hit was Salisbury Hill, maar dit was ook een grote hit hoor. Je hoorde zo net Sledgehammer. En zo zijn we vertrokken voor het laatste uur van de muziekdoos. Met Elton John en Dua Lipa.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Weet je, veel geluk zit in gewone dingen. Een goed bed, een rustige ochtend, lekker eten en mensen bij wie je jezelf kan zijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Odyssey, die groep van die geweldige song, weet je nog wel, Going Back to My Roots, Use It Up and Wear It Out. Carly Rae Jepsen.

Robbie Williams en She's the One. Zometeen na 10 uur is er Music at Work. Maar je hoeft niet te werken hoor om te luisteren naar Melinda FM. Dus blijf erbij. Er is nog Frank Boeien en Jasmin. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Stef Tielemans.

0: kan het vanuit verschillende standpunten bekijken, maar voor mij is het eigenlijk het aftellen naar het weekend dat begonnen is. Europe and the final countdown.
1: Music at work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Donderdag vandaag en dat betekent dat we alweer stevig richting het weekend aan het wandelen zijn. Nog even volhouden. Alhoewel, met Music at Work wordt werken natuurlijk een pak aangenamer. Even in de richting van Robbie, daarnet tussen 8 en 10, morgen vroeg, zij er graag terug. En over werken gesproken, of je nu op kantoor zit, of in de camionet, in de winkel staat, of thuis achter je computer zit, als je maar doet alsof je aan het werken bent, wanneer je baas passeert natuurlijk.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

heerlijke 90s klassieker hebben we vandaag gekozen. Die kwam van The Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Straks nog wat regionieuws en om 11:15 hebben we alweer onze One Hit Wonder. En nu laten we de muziek spreken met zometeen Ellie Goulden en Burn. Maar eerst onze eigen Dana Wiener, de stilte van de stad.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Met je ogen wagenwijd open. Tete McRae en Just Keep Watching. We zijn 10 september. In Oostende, daar gaan we naartoe, bij Gevada start vanavond om 6:30 een nieuwe dancehall-reeks voor beginners. Dat is dansles. Ja, dat doe ik graag. De lessen combineren de Jamaicaanse dancehall-stijl met de hedendaagse dans. Ja, je zal dat waarschijnlijk niet in mij zien, maar ik volg ook dans. Al bijna 7 jaar trouwens. Ballroom en Latin. Voilà, dat weet je ondertussen ook al. En vanavond staan er verschillende filmvoorstellingen van Filmclub 62 gepland. Onder meer Amrum 1945 wordt vertoond om 17:45, 17:45 is dat. En om 8:15. Meer informatie daarover kan je inwinnen op de website Uit in Oostende.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda FM.

0: kun je het nog voorstellen? Eind augustus waren we allemaal blij dat het regende. Het was zo warm geweest en het was droog. Maar of dat we daarmee glimlachten, dat weet ik niet hoor. Sonja Heller, Smile When It Rains. Het is 10:30 voorbij. Bent u ook toe aan een lekkere tas koffie?
1: De koffieplaat.
0: En dat doen we met een heel leuk plaatje van George Benson. We vinden het terug in 1983. Lady Love Me One More Time. Dat is misschien iets voor vanavond. In elk geval, als je een tas koffie hebt, laat het vooral smaken en geniet ervan.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Teddy Swims, die klinkt altijd heerlijk. Mr. Know-It-All.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1985 met Zino, What's Your Name? Dat was een Belgische zomerhit met een knipoog. Het nummer groeide in Vlaanderen uit tot een top 10 hit. Ook in Nederland werd het een stevige top 20 notering. De track bevat speelse verwijzingen naar James Bond films en de productie kwam tot stand rond Marc Moulin en Den Laxman van Telex. Het nummer werd gebruikt om nieuwe sampler-technieken te demonstreren en de catchy hook maakte er een echte meezinger van. Zino bleef vooral bekend als One Hit Wonder. Toch kreeg het nummer later nog cultstatus bij 80s fans. What's Your Name blijft een typische Belgische novelty-klassieker.
1: Een One Hit Wonder.

dat is een plaatje waar je rustig moet bij gaan neerzitten en dan luisteren. Het verhaal van twee meisjes op het strand met Raymond van het Groene Woud. Het zit er alweer op, deze Music at Work op deze donderdagvoormiddag hier bij Melinda FM. Ik vond het alweer fijn dat u meeluisterde. Morgen dan zijn we

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Philippe Strobbe wordt de nieuwe directeur van Musea Brugge. De 61-jarige Strobbe volgt Christel Strubbe op, die op 1 september ontslag nam, amper 1 jaar na haar start. Na haar vertrek waren er geruchten over toxisch leiderschap. En Brugge kiest voor Strobbe vanwege zijn ervaring in de culturele sector, zijn snelle inzetbaarheid en zijn duidelijke maar menselijke aanpak. In Nieuwpoort kregen de voorbije 5 jaar al ruim 100 gezinnen een woonpremie. Wie jonger is dan 35 en een woning koopt in de kustgemeente, die kan tot €12.000 krijgen. De premie die blijkt jongeren te overtuigen om naar Nieuwpoort te verhuizen of om er te blijven wonen. Knokke Heist stelt het nieuwe afvalbeleid uit. De gemeentes die zou vanaf de 1 januari volgend jaar starten met afvalcontainers, maar dat blijkt niet haalbaar. Uit de lopende aanbestedingsprocedure blijkt dat de invoering pas in de herfst van 2027 kan gebeuren. Wielertoeristen die gingen tijdens de eerste editie van de Camel Klim tot het uiterste. Ze reden vanuit Kemmeldorp een individuele tijdrit van 1,5 kilometer tot bovenop de Camelberg. De organisatie die hoopt dat de wedstrijd kan uitgroeien tot een nieuwe traditie. Het gaat opnieuw beter met de vestiging van Daikin in Oostende. Dat bleek tijdens een bedrijfsbezoek van Vlaams minister Mélissa de Pratere. De Vlaamse regering die wil het gebruik van warmtepompen en airco's verder stimuleren. Ook Middelkerke doet zondag mee aan Open Monumentendag. Op 13 september kan je in Slijpen, Schoren en Sint-Pieterskapelle verschillende kerken bezoeken. Onder het thema In goede handen krijgen kunstenaars er de ruimte. Zij vertellen zelf meer over hun werk tijdens het vrije bezoek tussen 2 en 5 uur 's middags.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met bredere opklaringen en de temperaturen die halen dan 16 tot 21 graden. En zaterdag blijft het ook overwegend droog na een start met plaatselijke lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt in het weekend zo'n 19 tot 22 graden bij een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love? Hey, goedemorgen, welkom erbij. Vrijdag alweer vandaag. Diana Ross die stond onlangs nog op de Lokerse feesten. 31 juli, laatstleden was dat. 82 jaar is ze ondertussen. Ze bracht een aandoenlijk duet, het nummer Count on Me, samen met haar dochter Rhonda. Diana Ross heeft ter allures, werd verteld, geen publiek toegelaten in de backstage. Ook geen fotografen en een bijzondere eis op haar rider caviar. Ja, dat willen wij ook wel. Maar voor straks dan, rond een uur of 12.

origineel komt uit Hasselt, dat hoor je natuurlijk. Axel Red met Kennedy Boulevard. Ik ben eens even gaan opzoeken wat een beetje caviar kost. Ik vind dat eigenlijk best nog wel meevallen hoor. €19,40 voor Royal Belgian Caviar Gold Label. En dat is zo ongeveer 10 gram. Ik ben

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgings

producten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Calvin Harris met Smoke the Pain Away. Telkens stellen wij een vraag aan artificiële intelligentie in dit programma. We stellen één vraag in de voormiddag tussen 11 en 12 en nog eentje na 12 uur. En de vraag van vandaag is: welk zijn de gevaarlijkste dieren ter wereld? Ik ben dat al eens even gaan opzoeken en ik moet zeggen dat het toch wel een verrassende uitkomst heeft. Meer daarover straks. Nu eerst Janice Ian, Fly Too High.

Keen was dat met Everybody's Changing uit 2004. Wij lezen hier net een artikel dat het lichaam van een vrouw is aangespoeld op het strand van Oost-Duinkerke. Er zijn nog niet veel gegevens bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend.

Hij liep daar blijkbaar een beetje verloren als een Englishman in New York. Sting was dat. En die kennen we natuurlijk van The Police. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. En dat ziet er tamelijk goed uit. Toch nog wel vandaag grijs. Oké, 19 graden. Niet echt warm, niet echt koud. Morgen ietsjes minder. Ook 19 graden. Zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Zaterdag is de betere dag. 22 graden. Dan krijgen we de zon weer te zien. Zondag weer wat minder. Maandag en dinsdag weer wat beter. En de volgende week woensdag dan terug wat slechter. Het gaat zo wat op en af.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

diepe stem van Rob de Nijs. Banger Hart, zo heette dit uit 1996. Wij stelden een vraag aan AI en kregen ook een antwoord. Welk zijn de gevaarlijkste dieren ter wereld? We sommen er even de vijf belangrijkste op. Op nummer 1, beetje verrassend toch wel, vinden wij, zijn muggen. Ongeveer 700.000 tot 1 miljoen doden per jaar door ziekten als malaria en gele koorts. Op de tweede plaats, dat verwondert ons al ietsjes minder, de mens zelf. Verantwoordelijk voor zo'n 458.000 doden per jaar door onderling geweld en oorlogen. De derde plaats, slangen. Ongeveer 100.000 doden per jaar door giftige beten. En dan op de vierde plaats honden, 59.000 doden per jaar, voornamelijk door het overdragen van hondsdolheid. En dan op de vijfde plaats, en daar hadden wij eigenlijk nog nooit van gehoord, is de zoetwaterslak, ongeveer 20.000 doden per jaar door een parasitaire ziekte.

Gracie Abrams, That's So True. Wij gaan er even vandoor. Laten u in de goede handen van de mensen van de nieuwsdienst. En ook de commerciële boodschappen komen eraan. Zo dadelijk is er het tweede gedeelte van de lunchbreak. Als je nu aan tafel zit, wens ik u alvast een smakelijk eten toe.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Diesel tanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. Het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
2: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan zij sneller de patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
1: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Dossen volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders, dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte, waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

En zo zijn we meteen aanbeland aan de andere kant van 12 uur. Welkom bij Melinda FM. Dit is de lunchbreak, nog tot een uur of één. En dit vinden wij wel heel erg mooi.

Lunis, I got five on it. Vijf is de helft. Dat is geslaagd. Dat is genoeg zeker. Ik was hier net aan het lezen dat de verkoop van de appartementen aan onze kust echt geboomd heeft deze zomer. Het heeft allemaal te maken met de natuurrampen in Zuid-Europa. De duurste blijft knokken en de meest populaire blijkbaar Kokzijde en Middelkerken. 1,5 miljoen voor een flatje.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Vooral de bakker, de brouwer en de loodgieter zijn zeker men. I need Olivia Dean was dat. Wij stelden dat straks een vraag aan AI. Onze vraag was: welk zijn de gevaarlijkste dieren ter wereld? En we hebben eruit geleerd dat we vooral voor de mens en voor een zoetwaterslak moeten opletten. Onze volgende vraag is: welk zijn de gevaarlijkste dieren in België? Straks krijgt u

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Sensation. Wie had dat gedacht dat die twee samen nog eens iets gingen doen? Madonna en Kylie Minogue, Love Sensation. Het blend goed, zoals ze dat zeggen. London Beat nu. There's a beat going.

Max en Andy Grammer, de Thing I Lover, zijn tussentijdse verkiezingen in Amerika. En als je een republikein bent en stemt voor de republikeinen, dan zou je wel eens $5,000 rijker kunnen worden. Want dat is hetgeen dat Trump beloofd heeft.

0: Ja, Prisma, het heeft zo moeten zijn. Wij hadden vandaag twee vragen voor artificiële intelligentie. Welk zijn de gevaarlijkste dieren eerst ter wereld? Dat krijg je daar straks al. En nu was de vraag, welk zijn de gevaarlijkste dieren in België? Wel, op nummer 1 staan everzwijnen. Kunnen agressief reageren, vooral als ze jongen hebben of zich ingesloten voelen. Honden staan op de tweede plaats. Het heeft te maken met bijtincidenten. Op de derde plaats, dat hadden we wel een beetje verwacht, teken. Zij dragen gevaarlijke bacteriën en virussen over. En dan op de vierde plaats, en dat is met stip gestegen, kan je wel zeggen, de Aziatische horenaar heeft inderdaad de afgelopen weken enkele slachtoffers gemaakt.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.
2: This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
2: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartklalen en slaapapneu en gaan zij sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
1: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen, De Leize, opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbars zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen.

0: Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.

Lang van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik geen geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen stralen, werd die langs de wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Ho West en zorggroep Heilig Hart bouwen samen een nieuwe kinderopvang op de campus Kortrijk-Weide. De opvang die moet een plek worden waar praktijk, onderwijs en onderzoek samenkomen. Studenten uit verschillende zorgopleidingen die denken mee na over de kinderopvang van de toekomst. En dat gebeurde tijdens een inspiratiedag op de campus. In Nieuwpoort kregen de voorbije 5 jaar al ruim 100 gezinnen een woonpremie. Wie jonger is dan 35 en een woning koopt in de kustgemeente, die kan tot €12.000 krijgen. De premie die blijkt jongeren te overtuigen om naar Nieuwpoort te verhuizen of om er te blijven wonen. Wielertoeristen die gingen tijdens de eerste editie van de Camel Klim tot het uiterste. Ze reden vanuit Kemmeldorp een individuele tijdrit van 1,5 kilometer tot bovenop de Camelberg. De organisatie die hoopt dat de wedstrijd kan uitgroeien tot een nieuwe traditie. Supermarkt Lidl in Kortrijk krijgt op 26 september bijzonder bezoek. Tante Karin, het populaire personage uit de tv-serie Nonkels, komt er langs. En de stunt zorgt nu al voor zoveel reacties dat Lidl vreest voor een overrompeling. De supermarkt bekijkt daarom of er extra maatregelen nodig zijn. Knokke Heist stelt het nieuwe afvalbeleid uit. De gemeentes die zou vanaf de 1 januari volgend jaar starten met afvalcontainers, maar dat blijkt niet haalbaar. Uit de lopende aanbestedingsprocedure blijkt dat de invoering pas in de herfst van 2027 kan gebeuren. Onze provincie West-Vlaanderen telt dit schooljaar de snelst groeiende groep projecten rond gezonde voeding op school. 11 lokale besturen die doen mee aan een initiatief van de Vlaamse overheid. Het gaat om bijna 22.000 leerlingen in 136 scholen. Roeselare is de actiefste stad met bijna 7.000 leerlingen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet bracht er een bezoek aan Vrije Basisschool Klim.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met bredere opklaringen en de temperaturen die halen dan 16 tot 21 graden. En zaterdag blijft het ook overwegend droog na een start met plaatselijke lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt in het weekend zo'n 19 tot 22 graden bij een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Verhol Sharsky en A Good Heart. En of we met een goed hart begonnen zijn aan deze uitzending. We zijn blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten hier bij Melinda FM. En wij gaan er weer een lap op geven tot 4 uur met een nieuwe aflevering van De Rotonde. En wie is er vandaag ook bij? Yellow Roll met I'm Good. Welkom.

Zien ze nog in 1994 staan op het podium van 10 om te zien in een knalwit pak Good Shape en Take My Love. Volgens onze ziekenfondsen is er duidelijk een gat in het systeem bij aanrekening van verpleegkundigen aan het ziekenfonds. Ze hebben nu al 23 gevallen gevonden boven het plafond gefactureerd. Het ergste geval gaat over €70.000, terwijl het plafond op €19.000 per jaar zit. Dit roept toch wel vraagtekens op. Volgens topman Paul Kallewaard komt een verpleegster die 6 dagen per week 15 uur werkt maximum aan €12.000. Dan is natuurlijk de vraag, rijden onze verpleegkundigen binnenkort allemaal met een dikke Lamborghini of Porsche? Enige betere controle zou hier zeker aangewezen zijn. Het is Kato.

Een van die deuntjes die toch lekker in het hoofd blijft hangen van Flo Rida en Whistle. Van 11 tot 13 september is het tijd voor het laatste zomerfestival in Vlaanderen. Leffingeleuren gaat uiteraard door in Leffingen in en rond de kerk. Een mix van sfeer, hapjes, drankjes en sterke muzikale optredens. Dus voor een heerlijk weekendje tussen 11 en 13 september bent u welkom in Leffingen.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon? Echt

0: Leven is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik vind het persoonlijk een van de betere platen die gij op de markt gebracht heeft in die tijd. Love Really Hurts Without You, dit was Billy Ocean. Wie fan was van de kot Madame Sarafian zal het voortaan moeten stellen zonder Barbara Sarafian. Die heeft reeds in januari laten weten aan VTM dat ze het seizoen niet zou uitdoen. Opgegeven reden zou zijn dat ze het niet meer kan combineren met haar acteercarrière, alsof er volgens bronnen ook productionele omstandigheden meespelen. Wie zal het zeggen? Dit is Damiano David. Next Summer.

0: Rihanna en Don't Stop the Music, maar dat waren we zeker niet van plan. Op 19 en 20 september staat de zeedijk van Middelkerken weer helemaal in het teken van Landbouwweekend aan Zee. Een allegaartje van indrukwekkende landbouwmachines, boerderijdieren, smaakvolle streekproducten en demonstraties met trekpaarden. Kortom, de 25e editie van Landbouw aan Zee wordt een voltreffer. Op 19 en 20 september vanaf 10 uur op de zeedijk van Middelkerken. Wij hebben muziek voorzien van de radio's.
1: C'est l'histoire d'une traite que j'avais démarrée, c'est l'histoire d'une rêve que j'avais espérée, c'est l'histoire de nous, que moi petit enfant, c'est l'histoire.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Onze eigen echte Luc de Vos samen met zijn Horky. Het zal toch wel een legende blijven hier in ons Belgenlandje. En Anja was een van hun grootste hits. Er waren al geruchten over een nieuwe tournee van Oasis, maar toch helemaal onverwacht is er gisteren nu een documentaire in première gegaan over Liam en Noel Gallagher. Na 15 jaar ruzie maken en ettelijke uitverkochte concerten was de tijd dus blijkbaar rijp om het verhaal helemaal op beeld vast te leggen. De docu heet Don't Look Back in Anger en ging gisteren in première op het filmfestival van Venetië.

Een leuk meestampertje uit 1973 van Chris Montes en Raza en Aino Digas. En op deze tonen van Fun Fun en Color My Love gaan wij afscheid van jullie nemen. Onze collega Patrick Bollaert die staat alweer klaar met een gloednieuwe spits voor jullie. En wij zijn morgen terug tussen 3 en 4 voor de laatste van deze week van onze rotonde. Graag tot dan. Bye bye.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het gaat opnieuw beter met de vestiging van Daikin in Oostende. Dat bleek tijdens een bedrijfsbezoek van Vlaams minister Mélissa de Pratere. De Vlaamse regering die wil het gebruik van warmtepompen en airco's verder stimuleren. Vastgoed aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er meer woningen en appartementen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen van appartementen die volgen die stijgende trend. Toch zijn er grote verschillen tussen badplaatsen, want in sommige gemeenten zijn appartementen sinds 2021 zelfs goedkoper geworden, terwijl de prijzen elders sterk zijn gestegen. Supermarkt Lidl in Kortrijk krijgt op 26 september bijzonder bezoek. Tante Karin, het populaire personage uit de tv-serie Nonkels, komt er langs. En de stunt zorgt nu al voor zoveel reacties dat Lidl vreest voor een overrompeling. De supermarkt bekijkt daarom of er extra maatregelen nodig zijn. Ho West en zorggroep Heilig Hart bouwen samen een nieuwe kinderopvang op de campus Kortrijk-Weide. De opvang die moet een plek worden waar praktijk, onderwijs en onderzoek samenkomen. Studenten uit verschillende zorgopleidingen die denken mee na over de kinderopvang van de toekomst. En dat gebeurde tijdens een inspiratiedag op de campus. Onze provincie West-Vlaanderen telt dit schooljaar de snelst groeiende groep projecten rond gezonde voeding op school. 11 lokale besturen die doen mee aan een initiatief van de Vlaamse overheid. Het gaat om bijna 22.000 leerlingen in 136 scholen. Roeselare is de actiefste stad met bijna 7.000 leerlingen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet bracht er een bezoek aan Vrije Basisschool Klim. In Nieuwpoort kregen de voorbije 5 jaar al ruim 100 gezinnen een woonpremie. Wie jonger is dan 35 en een woning koopt in de kustgemeente, die kan tot €12.000 krijgen. De premie die blijkt jongeren te overtuigen om naar Nieuwpoort te verhuizen of om er te blijven wonen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met bredere opklaringen en de temperaturen die halen dan 16 tot 21 graden. En zaterdag blijft het ook overwegend droog na een start met plaatselijke lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt in het weekend zo'n 19 tot 22 graden bij een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert.
3: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Get Fresh at the Weekend. Je hoorde Mel en Kim uit de jaren 80 met deze showing out natuurlijk hier bij Melinda FM. Zeg jij heel goede namiddag trouwens. En welkom bij de Spits alweer op bij Melinda FM op deze donderdag. Het weekend komt dus stilletjes aan, schoorvoetend ook wel in zicht. Misschien zit u nog op het werk of ben je onderweg naar huis of ben je al volop bezig met het avondeten. Dat zou ook maar best kunnen natuurlijk. Waar je dus ook bent, fijn dat jij erbij bent. Wij zorgen voor muziek, gezelligheid en enkele leuke weetjes om je donderdag namiddag met dat beetje nog aangenamer te maken. En muziek, ja, dat is natuurlijk een hoofdingrediënt ook van deze spits. Dankjewel Luc voor het afgelopen uurtje. En wij gaan door tot aan de turbulentieshow van collega Jacques. En doen dat dus, zoals ik beloofde, met heel veel fijne muziek. Bruno Mars staat klaar met Risk It All.
1: De spits, Patrick Bollaert.

Het blijft een ijzersterk nummer, deze van Faithless. Je hoort hen met Insomnia. Zeg, ik heb een astronomisch weetje meegebracht vandaag als ons spitsweetje. Want wist je dat de maan vandaag in de buurt van de Pijladen staat? Ja, dat is een bekende sterrenhoop die ook wel eens de Zeven Zusters worden genoemd. Bij helder weer kan je dus vanavond eens naar de hemel kijken en proberen de maan en die kleine groep sterren samen te spotten. Het is een gratis voorstelling, gewoon zomaar boven ons hoofd. Een astrologisch weetje noemen ze dat zeker, hè? Ja. Maan en sterren, het is inderdaad ook een natuurfenomeen. Wat ook een natuurfenomeen is, dat is de zon. En daarbij kan je natuurlijk ook het zee, of liever de zee en het strand bijdenken natuurlijk. En dan denken we meteen en automatisch terug aan die voorbije zomer. Wel, Lissa Lewis zorgt daar nog eens voor. Hier is ze met zon, zee en strand.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.

We schrijven 1973 met deze van Donna Hightower. Je hoorde haar met If You Hold My Hand. En als ik het drietalletje wil vervolledigen en ons overlopen. We begonnen met Taylor Swift en Shake It Off. En dan nog Sabrina Carpenter. Die zat daartussen met haar Manchild. The Sweet Escape, vrienden. Die staat nu klaar. En die komt van de hand van Gwen Stefani. Goedemiddag, je luistert naar De Spits. Hier bij Melinda FM.

0: Ik mocht u meenemen naar het jaar 1996 en deed dat in het muzikale gezelschap van En Vogue hier bij Melinda FM. Je hoorde Don't Let Go. Donderdag, vrienden. Ja, dat is zo'n dag waarop je denkt, ik ben eigenlijk al bijna aan het weekend toe, maar tegelijk duurt de werkdag precies daardoor soms nog langer. Heb je ook soms dat gevoel, je kijkt om 4 uur op de klok en denkt van, god, dat moet toch misschien al 5:30 zijn en dan blijkt er nog maar 7 minuten voorbij te zijn. Zo dat gevoel van, het is nog een beetje te ver om al aan het weekend te denken. Maar kijk, we mogen toch al een klein beetje dromen van het komende weekend. Ook dat is een gezelligheid. Goed, we hadden En Vogue. We hebben zometeen voor jou klaarstaan Wiser samen met Elsie Morais. Heel mooi hoor. Hier zijn ze met Eyes on Me.
1: Watch closely.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je kan spreken van een, zeg maar, Belgisch drietalletje. Hoor. TC Matic horen we met El Adore Lenoir en dan Lost Frequencies met So Much Beauty en dan deze John Terra. Daarmee zaten we in het jaar 1981, ja, zo lang al geleden uit de belpophistorie natuurlijk. Je hoorde hem met de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Ik ga je laten, maar niet voordat ik je nog een weetje heb meegegeven. Want wees je, ik neem je nog eens mee naar 3 september, dat is vorige week natuurlijk, ik weet het wel, maar op 3 september 1976 landde de ruimtesonde Viking 2 op Mars. Dat toestel stuurde later beelden en gegevens terug naar de aarde. Met andere woorden, terwijl wij vandaag misschien nadenken over wat we vanavond gaan eten, waren wetenschappers op die datum al druk bezig met een robot op een andere planeet. Een doordenkertje. Goed, Elisa Wout staat klaar met 4 Times More. En daarmee mag ik ook afscheid nemen, of moet ik ook afscheid nemen. Op deze donderdagmorgen is het de laatste spits alweer natuurlijk op vrijdag. Zometeen is er Jacques met de Turbulentieshow. Ik zou zeggen, alle redenen dus om te blijven hangen hier bij Melinda FM. En heel graag dus, tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
1: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
3: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
1: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
1: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:45 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
5: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
1: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Ja, kijk, heel speciaal voor alle mensen die elke dag zijn afgestemd op die Turbulentie Show tussen 17 en 18 uur bij Marina FM. Deze van 10cc en Feel the Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Donderdagmiddag, dit is Melinda FM met deze geluiden van Meat Love. I do everything for love and I do it.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Ja, kijk, zo zie je maar even dat de tijd zo snel voorbij vliegt. Het was Post Malone uit de hitparades van 2019. Dit is Melinda FM op donderdagmiddag.

Ja, de liefde kan zo schoon zijn in het leven. En soms zijn er toch zoveel strobbelingen in. Het was Susie Quattro met If You Can Give Me Love.

0: week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Slaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: Kijk, goed dan ook, ze blijft sekssymbool nummer 1 in de muziekwereld. Dat is nog even het grote succesverhaal van Madonna. En Feel It For The Soul. En dat doen we op de geluiden van Maria Dak.
1: Jacques van Belgen.
2: Mamma mia, mamma. Mamma mia, mamma. Mamma mia, che calore nella discoteca.

0: Ja, wie zou er nu nog even een partytje afschaffen van deze meneer? Heel wat vrolijke fans, ongetwijfeld niet. Het was Neil Horan met Dinner's Party. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we in het gezelschap van Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
1: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
3: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
1: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Hendrik Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willems.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren,

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. 90s headline.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat centra meer mensen opvangen komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er nog 3 bij. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is zwaar aangepakt in het parlement over haar subsidies voor de luchthavens. Ze had eerst gezegd dat die minder geld gaan krijgen, maar later had ze het over werkings- en investeringsmiddelen. Oppositiepartij Groen en PvdA vinden dat vreemd. Je hoort parlementsleden Bogdan van den Bergen en Jos Dazen.
2: Je hebt een heel nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Dat is gewoon prietpraat. Sorry dat ik dat niet zo moet zeggen. Ik heb geen ander beleefder woord.
3: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht waarin staat minder subsidies.
1: Volgens regeringspartij CD&V kon de communicatie van de Ridder wel beter. En sport in de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce, maar kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
4: Het staat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat dat nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
1: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
2: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld, met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort, ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
1: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.